0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

Zijn we nog bijzonder? Of gaan we zwijgend en onder? We kunnen weer opnieuw beginnen. Al weet ik niet meer of ik dat nog zou willen.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1390.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

zijn. Ze vangt de regen ook, al kan het soms te zwaar zijn. Ze kust de wind en ik hoop dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De vorst moet groot zijn. En ondanks

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
1: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
3: Game's a match. And it's another big upset in the men's draw. 6-4, 7-5, 6-2.
1: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
2: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar dan zien ze het ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
1: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.
1: Radio Aalsmeer. What did you say?

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film September. De film van de maand september heeft als titel Praam en Penta. Het bevat bedrijfsbezoeken en interviews met vele Pramerace-kopstukken uit de begintijd van de Pramerace. Het commentaar bij deze film is van Henk van Leeuwen. Hij start zijn verhaal met de mededeling dat de titel eigenlijk zou moeten zijn Pramerkoorts en Pentavirus. De film wordt 2 keer op TV Aalsmeer uitgezonden. Op vrijdag 11 september is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 12 september, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. Beide uitzendingen worden op zaterdag 5 september voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld. Het interview door presentator Jan van Veen is op 5 september te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur. De film van de maand kan op zondag 27 september om 3 uur worden bekeken in de veilingzaal van de historische tuin met alleen dan als extra films Trouwdag Bram en Annie uit 1953 en Mantelmanufacturen uit 1947 en 1958. We heten u van harte welkom om gezellig samen de film te komen kijken en om herinneringen met elkaar op te halen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Museum Crash 4045 viert 35ste verjaardag. Museum Crash 4045 vierde op 30 augustus zijn 35ste verjaardag. In 1991 werd de stichting Crash Research in Aviation Society Holland 4045 opgericht, waarmee de basis werd gelegd voor het huidige Luchtoorlog- en Verzetsmuseum. Dat het museum deze mijlpaal heeft bereikt, ging niet zonder slag of stoot. Meerdere keren dreigde het zijn huisvesting te verliezen, tot het 17 jaar een vast onderkomen vond in het Fortbeck Aalsmeer. Afgelopen jaar is er grondig gerenoveerd en heeft het de status van geregistreerd museum weten te bemachtigen. Bezoekers kunnen er de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ontdekken en oog in oog staan met gerestaureerde oorlogsvliegtuigen. Ook zijn er verschillende objecten en verhalen te zien die de luchtoorlog en het verzet in Nederland tot leven brengen. Museum Crash 4045 is geopend op zaterdag en zondag van 11 tot 4:30 middags. Vooraf reserveren wordt aangeraden. Dat kan via www.crash40-45.nl/toegang-reserveren.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben

of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Meedenken over duurzame warmte. De gemeente Aalsmeer werkt aan een warmteprogramma voor Aalsmeer en Kuddelstaart. Daarin wordt beschreven hoe woningen en andere gebouwen in de toekomst duurzamer kunnen worden verwarmd en hoe aardgas uiteindelijk kan worden vervangen. Inwoners kunnen tot en met 30 september hun mening geven via een online vragenlijst op denkmee.aalsmeer.nl. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. De gemeente wil hiermee inzicht krijgen in wensen, zorgen en ideeën van inwoners. Ook inwoners die liever niet online meedoen, kunnen een papieren vragenlijst ophalen bij het gemeentehuis. De verzamelde reacties worden gebruikt bij het opstellen van het warmteprogramma. Begin volgend jaar wil de gemeente een bijeenkomst organiseren waarop een eerste versie wordt gepresenteerd. Inwoners kunnen daar vragen stellen en reageren op de plannen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Vrijwilligers gezocht voor Techniek Driedaagse. Technet Amstel en Venen zoekt vrijwilligers voor de Techniek Driedaagse van 29 september tot en met 1 oktober bij Van Hameren in Ter Aar. Tijdens het evenement maken duizenden leerlingen uit de regio kennis met techniek, technische beroepen en nieuwe ontwikkelingen. Vrijwilligers kunnen helpen bij workshops, het ontvangen en begeleiden van leerlingen, de catering of verkeersbegeleiding. Technische kennis is niet nodig. Enthousiasme en plezier in het werken met jongeren zijn volgens de organisatie voldoende. De leerlingen gaan tijdens de verschillende workshops zelf aan de slag. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe een stoplicht wordt aangesloten of hoe restmateriaal kan worden hergebruikt. De organisatie zoekt inwoners, ouders, gepensioneerde vakmensen en andere belangstellenden die een paar uur of meerdere dagen kunnen helpen. Volgens Technet zijn vrijwilligers belangrijk om de leerlingen een veilige en leerzame dag te bezorgen. Aanmelden kan via www.technetamstelenvenen.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeerse Stichting start hulpactie Nepal. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer is een inzamelactie gestart voor slachtoffers van de recente overstromingen in Nepal. Door hevige regenval zijn gemeenschappen zwaar getroffen. Huizen zijn beschadigd of weggespoeld en landbouwgrond is verloren gegaan. Veel gezinnen hebben behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, medische hulp en tijdelijk onderdak. De stichting werkt voor de hulpactie samen met haar vaste contactpersoon Dhruba Giri, oprichter van Sapana Village Social Impact. Via deze lokale partner kan de hulp volgens de stichting rechtstreeks terechtkomen bij getroffen gezinnen. Penningmeester Belinda Buskermolen roept inwoners op om een bijdrage te leveren. Iedere bijdrage, groot of klein, maakt verschil. De stichting heeft inmiddels meerdere donaties ontvangen. Daarnaast vraagt de stichting bij ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer om een financiële verdubbeling van de donaties tot maximaal 2.500 euro. Doneren kan via nepalbenefietaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Bibliotheek Amsteland organiseert Week van de Ontmoeting. Van 13 tot en met 30 september staat de Bibliotheek Amsteland extra in het teken van ontmoeting, samen zijn en meedoen. In verschillende vestigingen worden activiteiten georganiseerd. Op zondag 13 september is er in Bibliotheek Uithoorn een gratis middag met muziek en de Nederlandse taal tijdens Zing Nederlands met me. Ook worden 3 gratis filmavonden georganiseerd met na afloop een nagesprek. Voor senioren is er op vrijdag 25 september in Bibliotheek Amstelveen de bijeenkomst Lang Leven Leren met verhalen, gedichten en gesprekken. In Bibliotheek Aalsmeer vindt diezelfde middag van 3 tot 6 uur de eerste kermis tussen boeken plaats. Bezoekers kunnen onder meer spelletjes doen, complimenten krijgen en zich laten verrassen door een literaire grabbelton. Op zaterdag 26 september is er in Amstelveen een Margrietochtend met schrijfster Marjan van den Berg. Een workshop smalltalk en een creatieve activiteit.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Sandy Bakmeijer, de vader van de surftrainers in Dordemangel. De wind blijft waaien in Dordemangel. Afgelopen maandag was zeiler en windsurfer Stefan van der Zwaard de eerste gast van het nieuwe seizoen. Aan het einde van de uitzending gaf Stefan het stokje door aan de volgende gast, Sandy Bakmeijer. Ook Sandy is nauw verbonden met de windsurfsport. Bij Windsurfclub Aalsmeer zet hij zich in voor de trainers en zorgt hij er mede voor dat er voldoende mensen zijn om nieuwe cursisten op te leiden. Maar wie is de man achter deze trainers en wat maakt de sport voor hem zo bijzonder? Dat ontdekken we maandag 7 september in Dordemangel. Heb jij een vraag voor Sandy? Mail deze naar studio@radioaalsmeer.nl. Luister vanaf maandag 7 september om 7 uur 's avonds naar Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Vliegtuigstandsessies starten met Lasergame. De vliegtuigstandsessies voor jongvolwassenen in Aalsmeer gaat na de zomerstop weer van start. Het nieuwe seizoen begint dinsdag 8 september met een Lasergame in Cold Creek bij Recreatiepark Oosteinder. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jongvolwassenen die hun telefoon even opzij willen leggen en andere mensen willen ontmoeten. Tijdens de sessies staat de telefoon op vliegtuigstand en is er ruimte voor ontspanning en gesprekken. Tijdens de seizoensopening spelen deelnemers in Cold Creek een spel in een omgeving met het thema Wilde Westen. In teams proberen zij binnen 70 minuten zoveel mogelijk goud te verzamelen. Daarbij lossen ze puzzels op, zoeken aanwijzingen en nemen ze het met lasergunst tegen elkaar op. Vanaf dinsdag 29 september vinden de bijeenkomsten weer plaats bij Turf Aalsmeer. Deelnemers beginnen daar met een uur offline tijd, gevolgd door ontmoeting, gesprekken en gezamenlijke spellen. Aanmelden voor de activiteit op 8 september kan via k.vanzijverden@particip.nu.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film September. De film van de maand september heeft als titel Praam en Penta. Het bevat bedrijfsbezoeken en interviews met vele Pramerace-kopstukken uit de begintijd van de Pramerace. Het commentaar bij deze film is van Henk van Leeuwen. Hij start zijn verhaal met de mededeling dat de titel eigenlijk zou moeten zijn Pramerkoorts en Pentavirus. De film wordt 2 keer op TV Aalsmeer uitgezonden. Op vrijdag 11 september is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 12 september, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. Beide uitzendingen worden op zaterdag 5 september voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld. Het interview door presentator Jan van Veen is op 5 september te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur. De film van de maand kan op zondag 27 september om 3 uur worden bekeken in de veilingzaal van de historische tuin met alleen dan als extra films Trouwdag Bram en Annie uit 1953 en Mantelmanufacturen uit 1947 en 1958. We heten u van harte welkom om gezellig samen de film te komen kijken en om herinneringen met elkaar op te halen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio
1: Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: vuurwerkshow. Radio Aalsmeer schakelt live tussen beide locaties. De vuurwerkshow wordt begeleid door muziek van Brian Baines. Wil je de show compleet beleven? Zet je FM-radio op 105.9 FM en luister naar de muziek die bij het vuurwerk hoort. Gebruik hiervoor FM en niet de digitale uitzending vanwege mogelijke vertraging. Langs de kade is de uitzending en de muziek van de vuurwerkshow ook via speakers te horen. De uitzending is live van 9 tot half 12 s'avonds. Presentaties in handen van Erik Spaargaarde en Lennart Bader.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film September. De film van de maand september heeft als titel Praam en Penta. Het bevat bedrijfsbezoeken en interviews met vele Pramerace-kopstukken uit de begintijd van de Pramerace. Het commentaar bij deze film is van Henk van Leeuwen. Hij start zijn verhaal met de mededeling dat de titel eigenlijk zou moeten zijn Pramerkoorts en Pentavirus. De film wordt 2 keer op TV Aalsmeer uitgezonden. Op vrijdag 11 september is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 12 september, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. Beide uitzendingen worden op zaterdag 5 september voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld. Het interview door presentator Jan van Veen is op 5 september te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur. De film van de maand kan op zondag 27 september om 3 uur worden bekeken in de veilingzaal van de historische tuin met alleen dan als extra films Trouwdag Bram en Annie uit 1953 en Mantelmanufacturen uit 1947 en 1958. We heten u van harte welkom om gezellig samen de film te komen kijken en om herinneringen met elkaar op te halen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gemeente zoekt lid voor commissie naamgeving. De gemeente Aalsmeer zoekt een nieuw maatschappelijk lid voor de commissie naamgeving. Deze commissie adviseert het college over namen voor nieuwe straten, pleinen en andere openbare ruimte in Aalsmeer en Kudelstaart. De gemeente zoekt iemand met interesse in bijvoorbeeld geschiedenis, cultuurhistorie, aardrijkskunde of stedenbouw. De commissie bestaat uit 3 maatschappelijke leden en enkele gemeentelijke medewerkers. Bij nieuwe ontwikkelingen zoekt de commissie naar namen die passen bij de omgeving en de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart. Goede naamgeving is daarnaast belangrijk voor de bereikbaarheid en registratie van adressen. De commissie werd in 2007 ingesteld en komt enkele keren per jaar bijeen, afhankelijk van het aantal aanvragen. Voor de werkzaamheden ontvangen de voorzitter en leden een vergoeding. Geïnteresseerden kunnen tot en met 5 oktober reageren. Een sollicitatiebrief kan worden gestuurd naar ambtelijk secretaris Maxime Ansums via m.ansums@amstelveen.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Zorgen over zwemwater, ook in Aalsmeer. Hoe schoon is het water waarin in Aalsmeer en Kudelstaart wordt gezwommen en gerecreëerd?

0: Die vraag krijgt een nieuwe lading door onderzoek van Natuur en Milieu en het NIOO-KNAW. Van de 262 onderzochte Nederlandse zwemlocaties werd in 2024 op alle plekken meerdere chemische stoffen boven de geldende normen aangetroffen. Ook het Aalsmeerse water komt in het onderzoek nadrukkelijk naar voren. De Molenpoel staat op de 21ste plaats van de locaties met de meeste normoverschrijdingen. Op deze plek werden 8 verschillende stoffen boven de geldende norm gevonden. Dat is niet hetzelfde als zeggen dat zwemmen daar direct gevaarlijk is. De huidige controle van zwemwater richt zich vooral op bacteriën, blauwalg en andere acute risico's. Stoffen als PFAS, bestrijdingsmiddelen, kwik en resten van verkeer en industrie worden niet standaard meegenomen. Natuur en Milieu pleit daarom voor uitgebreider onderzoek naar chemische vervuiling in zwemwater. Voor zwemmers blijft het belangrijk om actuele waarschuwingen en zwemwaterinformatie te controleren.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Top 40 Classic met Frans.

0: 40.
1: Top 40 Classic.
0: Een bijzonder goedemiddag en hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic hier op Radio Aalsmeer. En de komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag gaan we terug naar een zomer aan het begin van de jaren 90.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de Top 40 van
3: 31 augustus 1991.
0: Ja, en weet je nog wat de hits waren toen, 35 zomers geleden? Nou, in deze lijst vind je onder andere De La Soul, Prince, The Gypsy Kings, maar ook Metallica en Guns N' Roses. Maar er is ook genoeg van Nederlandse bodem. Wat dacht je van BZN, André Hazes, Gerard Joling, Koos Alberts en Linda de Mol? Ja hoor, je gaat ze allemaal horen tussen nu en 6 uur. En daarnaast natuurlijk ook heel veel jingeltjes en fragmentjes van de Top 40 in 1991. Met Erik de Zwart bij Radio Veronica op Radio 3. Nou, laat ik hem maar even officieel openen. Dit is de Nederlandse Top 40. De 40 populairste platen van Nederland. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. In samenwerking met de grammofoonplaten, detailhandel en industrie. Het is vanmiddag de 27e jaargang nummer 35. Met deze week maar liefst 7 nieuwe binnenkomers.
1: Top 40 Classic.
4: Met Frank Bunnik. Nummer 40.

0: Goh, vrijdagmiddag net 3 uur geweest en we liggen nu alweer horizontaal.
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: Dat was een lekker begin, hè. Color Me Bad hoorde je. I Wanna Sex You Up. Op nummer 39, al 12 weken genoteerd. Groot hit geweest. Zal wel de laatste week zijn, want hij zakt vanaf 21. En die Color Me Bad, die vinden we verderop in de lijst. Ook al met hun nieuwe single All For Love. Die was vorige week de hoogste nieuwe op nummer 19. En dat is de snelste stijger deze week. Die knalt straks de top 10 binnen. Nou, waar precies? Dat hoor je tussen 5 en 6 natuurlijk. Of je pakt even de lijst erbij op top40.nl. Vul dan even de datum in. De datum vandaag is
3: 31 augustus 1991.
0: Dan komt die hele lijst tevoorschijn. En kun je onderaan die lijst ook het gedrukt exemplaar downloaden. Wat je destijds bij de platenzaak kon halen. Of misschien heb je het origineel nog wel thuis liggen. Kan ook, hè? En nou ja, daarvoor op 40 de hekkensluiter. Ook lekker. Sailor en La Cumbia, gezakt vanaf 25. En dat was een lekkere zomerrit, hè. En daar staan er nog veel meer in van deze lijst. Wat dacht je van straks nog Rumba Tres, Baila Mi Rumba. Ook nog DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince, Summertime. En ook nog een hit van Kaoma. En dan niet de Lambada. Nee, ze hadden nog meer hits. Welke dat was, dat hoor je straks. En op 37 heb ik zometeen de allereerste nieuwe binnenkomer van in totaal maar liefst 7 in deze lijst. Nou, dat dus en nog veel meer. Ook nog een fragmentje zometeen van de radio. Erik de Zwart in de top 40 bij Radio Veronica op Radio 3. En daarover gesproken, ik heb nog wat leuke jingeltjes uit die tijd.
4: Radio Veronica, top 40.
5: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
6: Look out.
0: En dit is nummer 38, in de derde week alweer gezakt vanaf nummer 35. Lisa Lisa en Cold.

0: Leuk om die weer een keer te horen, dacht ik zo. Of misschien hoor je hem wel voor het eerst. Dat kan natuurlijk ook. Lisa en Cool Jam op 38 en Let the Beat Hit Him. En dan op nummer 37 vinden we de eerste nieuwe binnenkomer. En laat ik eerst even vertellen welke platen er zijn verdwenen deze week. Dat zijn de Golden Earring, Temporary Madness, die is eruit. Ook Dennis Azor is verdwenen met A La Lila. En ook This Mortal Coil staat er niet meer in. You and Your Sister. En ook Normaal is verdwenen deze week met Dan Marke, geen probleem van. Nou, dat is natuurlijk meer Limburgs. Nee, ze komen uit de Achterhoek. Daar maak ik geen probleem. Nou goed, daar maak ik geen probleem van. Laat ik het maar even op zijn ABN zeggen dan. Ook verdwenen, Unforgettable, Natalie Cole samen met Nat King Cole. Ook eruit. En ook Paula Abdul is verdwenen met Rush Rush. En tot slot verdwenen The Black Crowes en Jealous Again. Nou, 7 singles eruit. Ook 7 nieuwe singles erin natuurlijk. En de eerste vinden we nu op nummer 37. En dat is Channel X en het schitterende Rave the Rhythm.
1: Nieuw in de top 40. Nummer 37.

get it a feeling good.

Ja, waanzinnig hè? Ik heb deze plaat nog nooit gehoord. Misschien jij ook niet. Of je zat in 1991 op de middelbare school en is dit weer helemaal terug in jouw herinneringen gekomen, deze plaat. Het was in ieder geval Cola Boy en Seven Ways to Love. Die was vorige week nieuw op 39 en nu gewoon 3 plekken winst op 36 dus. En daarvoor ook geweldig nieuw op 37, Channel X en Rave the Rhythm. Ja, je hoort ze alle 40 natuurlijk in de Top 40 Classic hier op Radio Aalsmeer. En we tellen af richting de nummer 1. Is dat trouwens nog steeds Bryan Adams, Everything I Do It For You. Die stond daar namelijk vorige week. Op 2 vorige week trouwens, Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. En op 3 stond toen Incognito en Jocelyn Brown en Always There. Dus misschien ziet de top 3 er wel heel anders uit. Kijk daarvoor even vast op top40.nl en zoek de lijst op. Dus vandaag 31 augustus 1991. Het is de zomer van 1991, lang geleden alweer. Hè? En zometeen hoor je nog een nieuwe binnenkamer op nummer 34 van een band die al heel wat hits heeft gescoord. Welke dat is, dat hoor je zometeen. Maar nu eerst de dame die we tegenwoordig kennen als actrice uit Gooise Vrouwen bijvoorbeeld. Maar ook als presentatrice, Miljoenenjacht bijvoorbeeld. Maar in 1991 was ze ook nog zangeres. Ze heeft 1 hitje gescoord in de top 40. Ik heb het over Linda de Mol, jawel. En dat plaatje heet Beethoven. En dat is geschreven door Henk en Henk van het Goede Doel. Henk Temming en Henk Westbroek. Ja, dat hoor je ook wel. Vorige week was het nieuw op 40 en nu gaat ze 5 plekken omhoog naar nummer 35. Linda de Mol, luister mee naar

0: eigenlijk best een leuk liedje, toch? Linda de Mol en Beethoven op 35. Dit is de Top 40 Classic op Radio Aalsmeer. Met de lijst van 31 augustus 1991. Destijds te horen bij...
1: Veronica, Veronica, op vrijdag.
0: En dan nu op nummer 34.
1: Een Top 40 feit.
0: De tweede nieuwe binnenkomer die is voor de band die vandaag hun eigen Top 40 kunnen vullen. Het is namelijk de 40ste hit voor BZN. De Volendamse band viert in 1991 hun 25-jarig bestaan. En ter gelegenheid daarvan hebben zij een medley opgenomen met allerlei oude rock'n'roll liedjes. En aan het eind van het liedje hoor je trouwens hun eigen Mon Amour nog, even in een iets stevigere gitaarversie. De 40ste hit dus voor BZN in de top 40. Hier is die, It Happened 25 Years Ago.
1: Nieuw in de top 40.
2: Nummer 34.

0: 1 van toen. Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
0: Met Frank Bunning. Radio Aalsmeer. Nummer 33.

0: 1979 had hij een top 10 hit. Deze Duncan Brown en The Wild Places. En dit is een nieuwe versie. De 91 versie van The Wild Places. En die gaat een stuk minder goed. Vorige week nog op 28. En in de derde week zakt hij alweer naar nummer 33. Dus The Wild Places 91 van Duncan Brown. En daarvoor op 34 nieuw BZN It Happened 25 Years Ago. En zometeen hoor je trouwens een lekkere zomerse plaat van Rumba Tres. Baila Mirumba, een hit in de zomer van 1991. Maar we gaan eerst eens even luisteren naar een fragmentje van de radio. 1991 was het Erik de Zwart die de top 40 presenteerde bij Radio Veronica op de vrijdagmiddag van Radio 3. De voorloper van 3FM. En we gaan eens even luisteren naar een uitzending uit juni 1991. Hier is die Erik de Zwart bij Veronica en de top 40.
1: Even de zaken op een rij zetten in de top 10 van de Nederlandse top 40. Op nummer 10 vonden we Mooi Man van Mannenkoor Karrespoor. Op nummer 9 het heen over Till It's Over van Lenny Kravitz. Dr. Alban, No Coke op nummer 8. Op nummer 7 I Wanna Sex You Up van Call Me Bad. De Shoop Shoop Song van Cher stond op nummer 6. En op 5 Wind of Change van The Scorpions. En Anastasia van T99, je zou er bijna hoofdpijn van krijgen op nummer 4. En op nummer 3 Sensuna Donna van Zucro en Paul Young. En dit was nummer 2 natuurlijk. Die stond vorige week nog nummer 6. En met een stip omhoog naar die tweede plaats. More Than Words van Extreme. We zijn toe aan de ontknoping, want er is er natuurlijk eentje die je nog niet gehoord hebt. Nummer 1.
2: Hello, I'm Crystal Waters and this week I'm still number 1 in the Dutch Top 40 on Radio Veronica with my single Gypsy Woman.
1: Mooie plaat is dat er nog steeds op de eerste plaats van de top 40. Crystal Waters, nummer dat heette natuurlijk Gypsy Woman. 4 weken staat ze nu in de lijst en voor de tweede week genoteerd op de eerste plaats. Die felbegeerde eerste plaats van de Nederlandse top 40. Het programma werd vandaag weer gemaakt door Jan Hogestein, Marielle van der Werk en Erik de Zwart. We zijn er weer aanstaande donderdag met de top 40, maar dan op televisie om 17:50 op TV2. En volgende week vrijdag natuurlijk een nieuwe aflevering van 3 tot 6 op Radio 3. Direct tussen 6 en 7 Frits Spits voor de laatste keer op deze vrijdag. En dan is ieder een maandje niet op vrijdagavond tussen 6 en 7, want dan hebben wij Rock Ballads. En na 7 is Veronica weer bij je terug met Stenders en Van Inkel. We hebben ook nog tussen 10 en 12 Countdown Café met Alfred Lagarde en Francis Dix. En dan nog een hele nacht tot morgenochtend 7 uur. Kortom, laat die tv nou maar eens uit en blijf naar de radio luisteren. Graag tot vannacht. Dag!
3: Dit is tot 6 uur, de Nederlandse top 40.

0: Gezellig, het geluid van zomer 1991 terug op je radio.
1: Classic.
0: Er worden net al een medley van BZN. It happened 25 years ago. En ook dit was een leuke medley, maar dan van Spaanse plaatjes. Het Rumba Tres hoorde je en Bailame Rumba gezakt van 16 naar 32. Het is de Top 40 Classic hier op Radio Aalsmeer. En op nummer 31 heb ik weer een nieuwe binnenkomer voor je. De derde nieuwe is voor Marta Marrero. Niet te verwarren met Martin Morero, die volkszanger uit Gooise Vrouwen. Nee, het is de Amerikaanse zangeres Martika. 2 jaar geleden, in de zomer van 1989, stond ze voor het eerst bij ons in de Top 40 met Toy Soldiers. En we dachten heel even dat het bij die ene hit zou blijven. Maar gelukkig komt ze deze week met haar tweede hit de lijst binnen. Hier is ze in de lijst van 31, AUG 91, Martika en Love, Thou Will Be Done.
2: Nieuw in de Top 40.
3: Nummer 31.

0: 1991 zijn we in de ban van een mannenkoor uit het Overijsselse Tuk. Het zijn allemaal stamgasten van Café de Karre. En het café bestaat 5 jaar, dus dachten de mannen een leuk plaatje op te nemen met als onderwerp het stopwoordje van barman Hein. Mooi man! Nou, die grap die liep behoorlijk uit de hand. Langzaamaan veroverde het mannenkoor Karrespoor heel Nederland met die hit. Mooi man haalde zelfs nummer 5 in de top 40. En we horen hem straks nog in de lijst, hè? En het blijft niet bij die ene hit. De opvolger komt deze week ook al de top 40 binnen. Een boerinnenwervingslied, oftewel lekker op de trekker. Daar komen ze, het mannenkoor Karrespoor.
1: Nieuw in de top 40.
2: Nummer 30.

0: Ja, mooi man. Daar gaan ze. Op de trekker. Mannenkoor Karrenspoor nieuw. Op nummer 30. Geweldig. Hè? Ja, je weet het natuurlijk.
1: Je hoort ze alle 40.
2: In de Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
0: Met nu de 15 nieuwe binnenkomer. Die is voor het nieuwe project van Boy George. Jesus Loves You and Generations of Love. Met Stip.
2: Nieuw in de Top 40.
1: Nummer 29.

0: zit Frank Bunnik en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van 31 augustus 1991.
1: Radio Aalsmeer. Nummer 28.

0: Studio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Met Frank Bunnik.
3: De top 40.
4: Top 40.
5: Top 40 Classic.
0: Veronica. Het hart van de Nederlandse radio.

0: is de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van
2: 31 augustus 1991.
3: Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben inmiddels wel weer terug hoor, in die zomer van 1991. Ook al was ik toen zelf pas 6. Ik kon sommige plaatjes toch best wel meezingen, zoals deze, nieuw op 27 met Stip, Prince and the New Power Generation, Get Off. En dan moet ik zeggen dat ik de nummer 28, dat was de laatste van vorige uur, toch een beetje vergeten ben. Het was ook niet zijn grootste hit hoor, die van onze eigen Alsmeerse Gerard Joling. Tu, solo Tu hoorde je. Nou, wat ga je nog meer horen dit uur? Zometeen nog die ex-nummer 1 van Extreme, More Than Words. Ook een stevige plaat van Metallica komt voorbij. Ik heb nog de Sonic Servers voor je, ken je die nog? En op nummer 19 de klapper van de week, de hoogste nieuwe. En oh ja, ook nog een plaat die in 1980 al een grote hit was. En in 1991 in de herkansing ging. En toen zelfs op nummer 1 terecht kwam. Weet je nog welke dat was? Je gaat het allemaal horen natuurlijk in dit uur. En ook nog een fragmentje straks van de radio Erik de Zwart en de top 40 in 1991 bij Veronica op Radio 3. En daarover gesproken, nog meer jingletjes uit die tijd. Luister maar.
4: Top 40, nummer 1 in Nederland.
5: Radio Veronica op 3.
4: Nummer 26.
3: En daar vinden we met Stip, vorige week nieuw op 31, CNC Music Factory. En het lekkere Things.

Het stond slechts één weekje op nummer 1. Dat wel, weliswaar toch één weekje. Het was Extreme, die normaal hele harde gitaarmuziek maakte. En in één keer deze ballad. En dat werd dan hun grootste hit. Ja, dat is dan toch een beetje jammer voor ze eigenlijk. Het werd zelfs een van de grootste hits van heel het jaar 1991. Ze staan dan ook al 13 weken genoteerd. More Than Words dus op nummer 25. En dit is ook een bijzondere plaat, zeg. Een krentje uit de pap. Geen idee. Deze plaat heb ik nog nooit gehoord. Misschien jij wel. Stond je er wel lekker op te dansen in 1991 in de zomer. Lekker buiten in de tuin of in de discotheken natuurlijk. Het is Sechi en Orlando Johnson. En I Say Yeah, die gaat 2 plekken omhoog deze week naar nummer 24.

0: muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Nummer 23.

0: Oh, lekker zeg. De La Soul natuurlijk hadden een grote hit in 89. Me, Myself and I. En ook in de zomer van 91 stonden ze in de top 40. Met deze plaat vol met sampletjes uit oude dance classics. Hoorde je het? A roller skating jam named Saturdays. En die was vorige week nieuw op 27. En nu gaan ze met een stip naar nummer 23. En we gaan dus eventjes helemaal terug in de tijd. 1991, de zomer. Erik de Zwart. En we luisteren even naar een fragmentje van de radio uit mei 91. En de top 40 bij Veronica.
1: Het hart van de Nederlandse radio.
2: Dit is Veronica.
3: Luisteraars, een bijzonder goedemiddag. Tot 6 uur weer een nieuwe aflevering van de Top 40. En na vakanties, dan moet je altijd even de voorganger, de man die ingevallen heeft, even hartelijk danken. Nou, in dit geval was dat Bart van Leeuwen, Bob van Leeuwen. Die heeft 2 weken de top 40 waargenomen, maar voor mijn vriendelijke dank. En u bent dus niet verstoken gebleven van die 40 populairste platen van Nederland. Samengesteld iedere week door de Stichting Nederlandse Top 40. Die doen dat in samenwerking met de grammofoonplaten Detailhandel en de Industrie. In dit radioprogramma hebben we vanmiddag om 16:30 de plaat en zijn verhaal. Een hele romantische dit keer. Om 17:30 Veronica's Popjournaal. En natuurlijk de Roepie Roepie Vogel, die fladdert in de rondte en heeft mooie prijzen in zijn snavel. Straks om 17:30 natuurlijk het uitgebreide weekendweerbericht. En daar zullen de vakantiegangers die van deze hemelvaartweekend, dit hemelvaartweekend een lang weekend gemaakt hebben, natuurlijk erg benieuwd naar zijn. Dit is hem, de top 40. De 27e jaargang nummer 19. En we hebben vandaag 5 nieuwe binnenkomers.
2: Top 40, Erik de Zwart,
0: en op nummer 22 vinden we weer een stipnotering. Die plaat was vorige week nieuw op 29. Dat is die stevige plaat van Metallica en Enter Sandman.

0: en Summertime op nummer 21. Voorafgegaan door Metallica en Enter Sandman. Het kon allemaal toen in de top 40. En voor de nummer 20 ga ik eventjes luisteren naar de Sonic Servers die zelf hun plaat even aankondigen. Ja, mocht je niet helemaal hebben verstaan. Ze zeiden, dit is de Beat of Zen. Inderdaad, de Sonic Surfers.
1: Top 30 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: Die staat deze week op.
2: Nummer 20.

0: De best verkochte singeltjes in de week van 31 augustus 1991. Hiervoor gingen we naar de platenzaak, mensen. The Beat of Sand, Sonic Service. We zijn over de helft van de lijst. En op nummer 19, daar is hij dan. De hoogste nieuwe binnenkomer. En die is voor Dire Straits. Nou, ondanks dat het vooral een albumband is natuurlijk, hè, scoren ze af en toe toch ook een single hit in de top 40. In 1978 was Sultans of Swing hun eerste hit. En in 1982 haalden ze zelfs de nummer 1 met Private Investigations. Hun eerste hit in de 90's is ook meteen...
1: De Klapper! Van de week!
0: Met een enorme superstip op nummer 19, Dire Straits en hun ode aan Elvis Presley. Dit is Calling Elvis.
2: Nieuw in de top 40.
1: Nummer 19.

0: Ja, Level 42 had ook een hit in de zomer van 91. Guaranteed. Was vorige week nieuw op 24. En nu gaan ze met een stip naar nummer 18.
1: Dit is de Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: En daarboven vinden we op nummer 17. Een, ja, weer een stevige gitaarplaat. Na Metallica op nummer 22 is hier Guns N' Roses. En You Could Be Mine. Uit de film Terminator 2, Judgment Day.

0: Ja, de gitaarliefhebbers komen aardig aan hun trekken vanmiddag. Natuurlijk met Metallica op nummer 22, Enter Sandman. En dit was dus You Could Be Mine, gezakt van 8 naar 17, Guns N' Roses. Maar gelukkig hebben we zometeen Koos Alberts ook nog en André Hazes. Dus dat komt helemaal goed. Hey, op nummer 16, een plekje boven Guns N' Roses, vinden we Sniffin' the Tears. En dat stond in 1980 al op nummer 4 in de top 40. Dus toen al best een grote hit. Maar in 1991 wordt het oude liedje gebruikt in een reclame op tv voor een automerk. Zo'n stereo-installatiemerk, geloof ik, hè? Wat was het ook alweer? Een autoradiomerk, dat was het, dat moet ik zeggen. En daarom wordt het opnieuw op single uitgebracht. En komt het zelfs op nummer 1 terecht, zo in 1991. En daar blijft het 3 weken staan op die bovenste plek. Nou, inmiddels staat het al in totaal, plus die weken in 1980, 21 weken genoteerd. En is de daling nu wel voorgoed ingezet. Vorige week 7, deze week op.
1: Nummer 16.
0: Sniffin' the Tears, Driver's Seat.

0: cover waar we allemaal niet op zaten te wachten. Het was Los Manolos, de Spaanse Beatles, denk ik. En All My Loving blijven staan op nummer 15. Nou, zomers was het in ieder geval wel. En een plekje daarbovenop.
1: Nummer 14.
0: Vinden we met stip, want hij stond vorige week op nummer 20. Koos Alberts en Eenmaal in je leven.

Ja, geweldig. Waanzinnig. Eenmaal in je leven koos Alberts op 14 in deze lijst. En zo meteen na het nieuws stel ik door met de lijst. Op nummer 13 vinden we een plaats van Kaoma. En dan niet de Lampade. Nee, ze had in 91 ook een zomerrit. Danza Tago Mago ga je zo meteen horen. Ken je die nog? Maar ik wilde je de nummer 1 uit de tipparade niet onthouden. Dat was de alarmschijf van afgelopen week. Helemaal in 1991, als je het mij vraagt. De Army of Lovers en Crucified.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40 Classic.

0: vrijdag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Fijn dat je nog steeds luistert naar deze terugblik naar 35 zomers geleden. Dat is de lijst van 31 augustus 1991 in deze Top 40 Classic met natuurlijk alle hits. En straks ook nog een fragmentje van de radio, hoor. Erik de Zwart in de Top 40 bij Radio Veronica op Radio 3. 35 jaar geleden. En natuurlijk al die hits, wat dacht je van deze, zeg. Nummer 13, vorige week nog op nummer 9. Dus wel een top 10 hit ook geweest voor Kaoma en Danza Tago Mago. Hij kwam mij niet heel erg bekend voor, maar ik heb even het hitdossier gekeken. En die Kaoma hebben wel meer hits gehad, hè, dan alleen Lambada. Dat blijkt maar weer. Even kijken, hoor. Want ze hebben dus ook... waar staat het nou? Oh ja, Danzando Lambada hebben ze nog gehad. Na de gewone Lambada, 89. En in 1990 haalden ze ook nog de top 40 met Melodie d'Amour. En dit was dus hit nummer 4 in 1991, Danza Tago Mago. Nou, wat ga je dit uur nog meer horen? Nou, natuurlijk de ontknoping. Staat Bryan Adams nog steeds op nummer 1 met I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Of is het misschien de nummer 2 van vorige week geworden? Heavy D and the Boys and Now That We Found Love. Of misschien wel Incognito en Jocelyn Brown en Always There. Die stond namelijk vorige week op nummer 3. Wil je het wel weten? Kijk dan even op top40.nl en vul dan de lijst in 31 augustus 1991. En dan komt die hele lijst tevoorschijn. Nou en dan, mannenkoor Karrespoor, die hebben we al gehoord natuurlijk. Met hun tweede hit, die was al nieuw in de lijst, lekker op de trekker. En hun eerste hit, Mooi Man, staat al 13 weken genoteerd. En gaat gewoon weer een plekje omhoog naar nummer 12 deze week. En er komt zelfs aan het eind van dit jaar 91 een heel album aan. En het mannenkoor zelf is ook verbaasd over hun succes. Dat zien we namelijk aan de titel van hun album. Dat zal dus Onbegrijpelijk gaan heten. Oftewel Onbegrijpelijk, dat snap ik. Je hoort hem zo meteen op nummer 12. Mooi Man. Maar eerst nog even een leuke jingle uit 1991 uit de oude doos. We horen hier Bart de Graaf.
3: Er zijn zoveel hitparades in Nederland. Maar ze maken er allemaal een zoontje van. Ik... Bart de Graaf, directeur van de Bart Omroep Organisatiestichting, verklaar hierbij de top 40 als enige echte Nederlandse hitparade. Laat

het Marco Caraspora als grappig natuurlijk gezongen. Uit Tuk komen ze voor de barman, hè? Barman Heijn. Dit was zijn stopwoordje. Mooi man. En van het Marco Caraspora, mooi man, op 12 gaan we naar nummer 11. En dat is Seal and the Beginning. En dat was de toepasselijke eerste plaat hier ooit gedraaid op Radio Aalsmeer. Toen we van start gingen hier op 26 oktober 1991... was deze plaat als eerste te horen. In de top 40 van 31 augustus zakt hij van 10 naar 11. Het is Seal and the Beginning.

0: Ja, Cher had ook een hit in 1991. Love and Understanding ging met stip van 12 naar nummer 10. En een plekje daarboven vinden we die lekkere zomerhit van André Hazes. Ook met een stip gestegen van 11 naar 9. Die zou je hem hebben met het toepasselijke zomer.
1: Frank Punnik. Radio.

0: Een onverwacht grote zomerhit in 1991. Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor, gezakt van 5 naar nummer 8. Ja, een moeilijke titel natuurlijk, hè. De Spaans. En in 1991 waren daar zelfs brievenschrijvers over. Want wie ook moeite had destijds met de uitspraak was...
1: Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor, om het helemaal goed uit te spreken. Ik kreeg nog een brief daarover trouwens van mevrouw HB Major-Haarlo in de Daniel Stalperstraat nummer 86R uit Amsterdam. Het afgelopen woensdag geluisterd naar ook Goedemorgen met Bart van Leeuwen en mij. We hadden toen ook even over de juiste uitspraak die hoorde bij dit liedje. Maar dit is het dan toch, de enige echte. Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor. We hebben straks mannenkoor Karrespoor. Dit was Burbujas de Amor dan in dit geval. Het liedje gaat over een vis in een vissenkom en de belletjes die je die uitblaast, de luchtbelletjes, dat heeft dan alles weer te maken met hun liefde voor elkaar. Dat is eventjes heel kort weergegeven waar het over gaat, want die Juan Luis Guerra, die naam die lijkt van op een zeer vermogende Spaanse sherryboer, of misschien wel de naam van een Colombiaanse baron die in duistere zaken doet. Geen van mij is waar, die Juan Luis Guerra is de naam van de eerste zanger in de top 40 uit de Dominicaanse Republiek. Hij heeft samen met zijn begeleidingsgroep Cuatro Cuarente inmiddels 5 cd's gemaakt, waarvan de laatste, Bagata Rosa, hoogstwaarschijnlijk voor zijn Europese doorbraak zal zorgen. En de Bagata is de Caribische versie van de bolero. En het is zo'n beetje de volksdans van de Dominicaanse Republiek. Overigens, de muziek van deze Juan Luis Guerra, die ken je eigenlijk al een beetje in de top 40, want het volgende begeleidende muziekje, met aangepaste tekst weliswaar, dat is ook van deze man.

0: En een van de drie superstippen deze week vinden we op...
1: nummer 7.
0: Het is Bam de Bees, vorige week nog op 14, deze week dus op nummer 7. En Winter in July.

0: En we zijn terug vandaag in de zomer van 1991. En in de platenzaak vonden we nog altijd de vinylsingeltjes. Maar ik zie in het gedrukt exemplaar dat veel hits ook op andere geluidsdragers verkrijgbaar waren. Op cassettesingel, cd-singel en cd-maxi-singel. Nou, er was dus keuze genoeg in de platenzaak in 1991. En de cd-singel heeft het vinyl uiteindelijk helemaal overgenomen in 1993 zo'n beetje. En die cassettesingel die is nooit echt wat geworden, hè? Nou, verder hadden we in 1991 te maken met Fido Dido, weet je nog? Dat animatiefiguurtje van 7-Up. En na deze zomer komt het tweede seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden op de buis. De eerste Nederlandse soap die hier in de studio's in Aalsmeer werd opgenomen. Ja, dat was fantastisch, hè? Toen nog met die goedkope decors. Dat als er een deur werd dichtgegooid, het hele decor stond te rammelen. Fantastisch. Goed, we gaan terug naar het geluid van de top 40 in 1991... met op nummer 6 een zittenblijver. Lekker zomersplaatje weer. Hij staat er al 6 weken in en hij blijft er staan. Het zijn de Gypsy Kings en het gezellige Baila Mer.
1: Frank Punnik.

In 1988 hadden ze een dikke top 10 hit met Bamboleo, de Gypsy Kings. En 3 jaar later hebben ze weer een zomerhit, dus met Bailame deze week op nummer 6. En niet alleen de single is populair, ook het album Este Mundo is een succes. Sterker nog, het is het best verkochte album van de afgelopen week. Het staat namelijk op nummer 1 in de album top 100, zie ik. En verder staan er in die albumlijst nog meer zomerse albums. Bachata Rosa van Juan Luis Guerra op nummer 2. Op nummer 3 staat Julio Iglesias met de 24 Greatest Songs. Legend van Bob Marley staat op 4. En verder zie ik nog in de album top 100 verzamelalbums Turn Up The Bass deel 7 en Fido's Choice deel 2. Ja, ik had het daar al eerder over, dat Fido Dido, dat animatiefiguurtje van 7up, hè, die had dus kennelijk ook zijn eigen verzamelcd. Goed, terug naar de hits. Nummer 5, daar vinden we een superstip voor Call Me Bad. De nieuwe single was vorige week nieuw op 19 en nu dus met een enorme superstip naar nummer 5. Dit is All For Love.

Ja, iedereen had wel succes natuurlijk, deze Duitse Scorpions met Wind of Change. En dit was die opvolger, doet het ook best wel aardig. Nummer 4 blijven staan deze week, Send Me an Angel. En dan naderen we de ontknoping, want wat vinden we op nummer 3? Ook blijven staan deze week. Het is Incognito samen met Jocelyn Brown. And Always There.

0: Blijven staan op nummer 2, Heavy D and the Boys, and Now That We Found Love. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 31 augustus 1991.
0: Mocht je alles nog een keer willen horen, dat kan, hè. Kijk even op radioalsmeer.nl/gemist. Daar vind je ook alle andere uitzendingen van deze show. En ook vind je daar in de programmagids welke Top 40 lijst er volgende week tussen 3 en 6 te horen zal zijn. Nou, dan hebben we natuurlijk nog eentje te gaan. De nummer 1 van deze week. En dat is de hit die hard op weg is om een record te verbreken dat al sinds 1968 staat. Toen stond Heintje met Ich bau dir ein Schloss maar liefst 10 weken op nummer 1. En daarna is het nooit meer volgekomen dat een single zo lang op nummer 1 stond. Tot nu in 1991. Bryan Adams met Everything I do it for you uit de film Robin Hood, Prince of Thieves zal uiteindelijk maar liefst 11 weken op nummer 1 staan. En daarmee gaat dat record van Heintje eindelijk aan diggelen. De komende weken dus muurvast op de bovenste plek. Hier is die, Bryan Adams.

0: voor de vierde week op nummer 1. En nog lang dus niet voor het laatst. Bryan Adams, Everything I do it for you.
1: De tipparade.
0: Ik heb nog even tijd om in de tipparade te kijken. En daar zie ik een opvallend plaatje. Namelijk een oude opname van Elvis Presley. Een live optreden is dat in Las Vegas, deed hij toen. En hij zag daar een man in het publiek zitten die kaal was. En daar paste hij dus zijn tekst op aan. En dat vond hij zelf heel grappig. Hij barst in lachen uit. En dat ging maar door. Hij hield maar niet op. En toen ook nog zijn achtergrondzangeressen maar door bleven gaan. Alsof er niks aan de hand was, moest hij nog harder lachen. Het is de bekende opname van hem. En dus opnieuw in de tipparade te vinden in 1991. Elvis Presley en Are You Lonesome Tonight?
2: Dit is een tip voor de top 40.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Echt wel. Voor alle kinderen met een goed verhaal. Met Esther Sparnaai.

0: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got.
1: Goedenavond, welkom bij Echt Wel. En niet zomaar een Echt Wel, maar een Echt Wel vol met kinderen. Ze worden de drukmakers genoemd en dat heeft een speciale reden. En daar gaan we jullie straks alles over vertellen. Want aan mijn rechterhand zit Ilja. Ilja, welkom.
2: Dank.
1: Jij bent een van de drukmakers.
2: Ja.
1: We gaan straks uitleggen wat jullie precies hebben gedaan. Naast jou zit Saar. Ja. Saar deelt een microfoon samen met
3: Luca,
1: maar jullie moeten de microfoon ietsje meer in het midden zetten. Anders kunnen we Saar niet horen. Zeg maar allebei even om de beurt. Hallo.
4: Hoi.
3: Hoi.
1: Hoi. Oké. En naast Saar en Luca zitten Finn.
5: Ik ben Finn.
1: Ja. En naast jou zit?
6: Samuel.
1: Nou, welkom allemaal. En jullie waren niet met z'n vijf, hè? Jullie waren met z'n tien, hè?
6: Ja.
1: Oké. Even denken. Finn, kun jij er wat over vertellen? Want wat hebben jullie gedaan?
5: Nou, we hebben heel veel dingen op het eiland van Femke. We hebben heel veel dingen gemaakt. En we hebben ook een deel uit de natuur meegenomen in de kunst.
1: Oké. Ja, want wat doet Cultuurpunt hier in Aalsmeer? Cultuurpunt probeert kunst dicht bij de mensen te halen. En organiseert allerlei dingen waardoor kunstenaars met jonge mensen, hè, zoals jullie. Jullie zijn allemaal nog jong. We zullen straks ook vertellen hoe oud. Dingen kunnen gaan maken, zodat ze leren hoe je kunst maakt en daar enthousiast over worden. En zijn jullie in die vier dagen, want jullie hebben vier dagen kunst gemaakt, zijn jullie een beetje enthousiast geworden voor kunst maken?
3: Ja.
1: Zullen we van jou vragen, Luca, vertel eens.
3: Ja, ik vond het heel erg leuk om het eigenlijk te doen, want je doet ook wel heel veel in de natuur.
1: Oké. Dus het was niet alleen het kunst maken wat leuk was, maar ook dat je in de natuur was.
3: Ja, en ze had ook gewoon een heel groot eiland.
1: Een heel groot eiland. Vertel eens, een eiland, daar kom je dus niet met je fiets of je auto. Hoe kom je daar dan?
3: Met een pontje.
1: Met een pontje. Dus eigenlijk is het al spannend om er naartoe te gaan, of niet?
3: Ik vind van niet, maar ik weet het niet.
1: Oké, je vond het gewoon.
3: Ja.
1: Ja. En dan gingen jullie aan de slag met de elementen, hè? Met aarde, met wind.
3: Ja.
1: En die andere twee?
3: Wind, volgens mij, en water.
1: En de vierde? Weet jij hem, Saar? Ilja?
6: Zon.
1: Ja, vuur toch?
6: Ja, een soort van zout.
1: Oké. Het wordt gepresenteerd als zon. Oké. Misschien moet ik dan nog een update. En wat heb jij gemaakt, Ilja?
6: Ik heb een soort van portret van een weggaande zoon. Die gaat onder de bergen.
1: Oké.
6: En nog heb ik vloot samen met Finn gemaakt.
1: Een vloot?
6: Ja.
1: Oké. Dus jullie hebben echt heel verschillende dingen gemaakt. Hebben jullie daar ook over het water heen gedreven met het vloot? Want dat moet toch kunnen met een vloot?
6: Ja, maar hij was een soort van mini-versie.
1: Oké. Dus er kon alleen een poppetje op?
6: Ja.
1: Oké. Nou, leuk. Ik heb van jullie allemaal muziek gekregen. Maar Marcel hier, dat is onze dorpsdichter.
7: Hallo.
1: Die denkt ook altijd heel actief na. En die zei van, nou, als we het over de kunst gaan hebben met dit thema, dan moeten we ook even luisteren naar Earth, Wind and Fire. Want, nou ja, dat is op zijn Engels. Eigenlijk die elementen waar jullie het over hadden. En toen dacht ik, nou, dan kies ik het nummer Fantasy. Want bij kunst maken gaat het ook wel om je fantasie gebruiken, toch? Zijn jullie een beetje met me eens?
6: Ja.
1: Oké, gaan we daarna luisteren.

0: Ja, goedenavond. U luistert nog steeds naar Echt Wel. En ik zit hier met de drukmakers die 4 dagen door hebben gebracht op het eiland, beeldeneiland van Femke Kempers, waar ze aan de slag zijn gegaan met de elementen als inspiratiebron voor het maken van kunst. Hey Marcel, jij bent dorpsdichter. Gebruik jij de elementen ook wel eens als inspiratiebron voor een gedicht?
1: Ja, zeker. Ik heb het nog voor Raya als meegedaan tijdens de coronaperiode.
0: Oh ja?
1: Er is een expositie bij Flower Art Museum over elementen. En we hebben gedichten bij gemaakt. En ook op de Radio Aalsmeer uitgezonden via tv. Allemaal filmpjes gemaakt. Want het moest allemaal thuis gebeuren.
0: Ja.
1: En er kwamen vier
0: veilig
1: elementen
0: op afstand.
1: Allemaal voorbij. Ja.
0: Wat grappig. Hey, en jij bent al bezig kijken, hè, bij de kunst van deze druktemakers die iedereen kan bekijken in de foyer van oude veiling.
1: Ik heb ze gisteren allemaal gezien. Ja, leuk.
0: Ja? Ja. En heeft jou dat ook nog geïnspireerd tot dichten? Want bij jou weet je het nooit.
1: Nou, nog niet.
0: Oké, okay, nog niet.
1: Maar er is genoeg bij waar ik gedicht over zou kunnen schrijven.
0: Ja, ja, ja. En ze zitten hier nu ook. Hè? Dat is ook inspirerend, toch?
1: Ja. Ja. Ja. Ik zag bijvoorbeeld een groen vliegtuig. En als iets niet groen is tegenwoordig, is het vliegen. Dus dat vond ik wel leuk om over na te denken.
0: Dat is een mooie tegenstelling.
1: Ja.
0: En we gaan even naar Samuel. Want Samuel, jij kwam net binnen met je vader. En toen begreep ik dat jij eigenlijk wel ontzettend houdt van tekenen ook, hè?
2: Klopt.
0: Ja, wat is dan jouw favoriete onderwerp met tekenen?
2: Ik hou heel veel van natuurtekenen, maar ik hou er ook heel veel van om zelf Pokémon te tekenen.
0: Ja, en dat kan je ook heel goed, hè?
2: Zeker.
0: En bedenk je dan ook je eigen Pokémons of maak je ze allemaal na van bestaande?
2: Soms maak ik ze na, maar ik heb er 183 nu die ik zelf bedacht heb.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Dat is echt heel veel.
2: Best wel veel, ja.
0: Nou, ik weet niet wie erachter zit, wat de organisatie is die Pokémon maakt, maar volgens mij moet ze contact opnemen met je. Er ligt natuurlijk hier een schat aan nieuwe ideeën. Dat moeten ze wel even binnenharken. Ja. Vind je niet, Finn? Heb je ze wel eens gezien, de tekeningen van Samuel?
3: Ik heb zeker Samuel's Pokémon's wel eens gezien. En ik denk dat het nog best wel eens goede Pokémon's konden worden.
0: Ja, want jullie zijn naast allebei drukmakers ook vrienden, toch?
3: Ja, zeker.
0: En bijna buren, begreep ik?
3: Ja, kan je wel zeggen.
0: Oké, leuk zeg. Nou gaan we even naar die dames die naast jullie zitten. Want Luca en Saar. Wat ik dus goed begrijp is, jullie hebben allemaal een zeefdruk gemaakt die iedereen moet komen bekijken. Dat kan tot 11 september. En als je dan komt, krijg je er ook nog een borreltje bij. Dus dat is helemaal leuk. Kom 11 september, dan zijn jullie er zeker ook, of niet?
4: Ja, ik wel.
3: Dat weet ik niet.
0: Dus als jullie de makers achter de kunst willen zien, in ieder geval Saar, dan moet je 11 september naar de Oude Veiling komen om haar kunst te bekijken. En misschien wil ze wel een handtekening zetten, toch? Daar ben je vast niet moeilijk in, of wel?
4: Zeker niet.
0: Heb je er alleen?
4: Ja.
0: En anders kan je nog even oefenen voor die tijd, toch?
4: Kan wel, maar hoeft niet.
0: Hoeft niet. Oké, is helemaal op orde. De zeefdruk. Maar wat heb jij naast de zeefdruk nog meer gemaakt op het eiland?
4: Ik heb een magneetje van klei gemaakt.
0: Magneet van klei?
4: Ja. En ik heb ook nog tekeningen gemaakt van de natuur. Ik heb bijvoorbeeld vlierbessensap heb ik gebruikt om een mooie tekening te maken met witte posca.
0: Vlierbessensap om een tekening te maken. Dan gebruik je de vlierbessensap als verf, begrijp ik dat goed?
4: Ja, en ik heb ook nog wat minder rauwe vlierbessen, die dus nog groen zijn. Die heb ik in mijn boek platgestampt. En daarna heb ik er een vosje van gemaakt. Want dat zag ik in de sapvlek.
0: Oké, wat gaaf. Dus jullie hebben echt, het loopt helemaal alle kanten op wat jullie daar hebben gedaan.
4: Ja.
0: Nou, daar zit ze hoor, jullie kunstjuf. Welkom Femke Kempers.
5: Hey, goedenavond, middag. Wat is het? Hey kids.
0: Ja, dit is de grens tussen het ene en het andere, hè? Allebei goed.
5: Leuk om jullie weer te zien.
0: Hier zitten jouw studenten.
5: Ja, helden. Alleen maar goede dingen vertellen.
0: Ja, tot nu toe is het alleen nog maar enthousiasme.
5: Ik was slechts behangen. Zij hebben het gedaan. Ja.
0: Maar hoe werkt dat? Dan Dan krijg je dus een groep kinderen. Die komen met elkaar. Allemaal nemen ze hun eigen leventje mee.
5: Ja, ja.
0: En dan gaan jullie samen beginnen.
5: Nou, het belangrijkste is dat we de ouders aan de overkant laten staan. Dat vinden ouders heel spannend. En die mogen pas op de laatste dag komen. En weet je, we zijn zo... Ik moet heel even uitpellen, sorry. Ja, ik kom uit Amsterdam gefietst. We zijn daar op zo'n inspirerende plek. Ik denk dat daar zoveel te zien is. En ik weet niet eens meer waar we mee zijn begonnen. Ik denk gewoon met tekenen, hè? Gewoon eens even landen daar.
0: Maar je zegt wel iets leuks. Dan kan jij even op Anum komen. En dan ga ik Finn vragen, hoe ziet die plek er precies uit waar je dan terechtkomt?
3: Als je daar aankomt, dan loop je al gelijk... kom je op een pad. Je gaat met het pontje er naartoe. En dan kan je verschillende richtingen op. We hebben daar bijvoorbeeld... staat er een ronde hut van takken. Waar je dan in kon met een zelfgemaakt bed. Waar je ook in kan slapen.
5: Je moet niet alles verklappen, hè, trouwens.
0: Dit is zeg maar, als de kunstje naar je hoofd is gestegen... en je moet even uitrusten, dan is er ook nog een bed. Ja?
3: Ja.
0: Oké.
3: Dat dus, eigenlijk.
0: En al die dingen die je nodig hebt om kunst te maken... ik hoorde jullie het hebben over een magneetje, over klei, over een vlot... over linoleum snijden, dus daar heb je linoleum voor nodig. En ik denk ook verf. En ik hoorde jou over vlierbessensap. Is dat allemaal daar op dat eiland aanwezig?
4: Eigenlijk wel.
0: Dus is er in dat hutje dan ook een hele grote voorraadkast of zo? Hoe moet ik dat zien?
4: Nee, het is gewoon eigenlijk gewoon een hele grote eiland... met eigenlijk alle planten die je maar kan bedenken over het hele eiland verspreid.
0: Ook nog alle planten?
4: Nou, niet allemaal, maar wel eigenlijk het meeste wat je kunt bedenken.
0: Heel veel verschillende dus.
4: Ja.
0: Ja. Maar Femke, waar staan dan al die materialen?
5: Ja, er staat ook nog een gebouwtje. Hoe heet het ook alweer? Ja.
4: Atelier.
5: Je hoeft bij mij nooit je vinger op te steken. Hoor. Je mag gewoon door elkaar praten. Ja, er staat ook een atelier. En daarin, dat is een soort walhalla. En als je daar kinderen in los mag laten, dat is natuurlijk echt fantastisch. En dat is wat we doen. Met ook nog wat technische... dingetjes en eigenlijk stel ik alleen maar vragen aan ze en gaan ze dan zelf op ontdekkingstocht. En ja, een aantal technieken natuurlijk en materialen, maar dat gaat ook een beetje spelenderwijs. Ik denk ook dat je zo moet leren als kind.
0: Leuk man.
5: Ja.
0: Leuk. Dus eigenlijk gewoon kom je even op avontuur bij jou.
5: Ja, grote mensen ook, maar kinderen kunnen dat veel beter.
0: Ja.
5: Want die durven gewoon nog... de hele dag vlierbessen te stampen. En dan te ontdekken dat je daarmee kan schilderen. En hele mooie dingen mee kan maken, ja.
0: En ook limonade, toch?
5: Heb je dat ook verklapt?
4: Eigenlijk niet.
5: Nee.
0: Nee,
5: we hebben wel soep gemaakt, geloof ik, hè?
4: Ja, brandnetelsoep.
5: Brandnetelsoep hebben we gemaakt.
0: Is dat lekker?
4: Ik vond het niet zo lekker, maar de meeste kinderen wel.
5: Ik weet niet, wie vond het eigenlijk lekker? Oh, best wel wat. Oh, jullie twee. Ja, tuurlijk. Samen wel.
0: Sarah en Vinny. Luca en Vinny steken nu hun hand op.
5: Samen wel. Ja.
0: Ja.
5: Nee, ja, het gaat gewoon over beleven van... Ik denk dat natuur een hele belangrijke factor is in het leven. En als we kinderen daar mee in aanraking kunnen laten komen... en daar zich over mogen... laten buigen door te tekenen en te kleien daar... en zich daarover te laten verwonderen... kunnen we ze ook leren hoe mooi en belangrijk het is. En kunnen we er misschien met elkaar ook een beetje beter voor zorgen. Hoop ik.
0: Ja, zijn jullie van het eiland afgekomen met het idee van... nou, dit is dus wel heel erg leuk. En dat is iets wat ik misschien later ook wel wil. Een tuin vol plantjes.
4: Ja. Ik wel.
0: Jij wel. Ja.
5: Tuin vol brandnetels, hè?
4: Ja.
0: Die brandnetels zijn ook belangrijk, natuurlijk. En waarom is een brandnetel belangrijk?
4: Daar kan een vlinder zijn eitjes op leggen.
0: Kijk, jullie hebben echt heel goed opgelet.
1: En je kan ze eten. Als soep.
4: Ja.
0: Dus jullie zijn niet alleen maar bij Femke geweest om te ontdekken hoe je kunst maakt?
4: Eigenlijk niet.
0: Nee. Die zijn ook een beetje van de natuur gaan houden. Ja. Hoe was het voor jou, Ilja?
6: Ja, leuk.
0: Ja?
6: Eigenlijk dat ben ik eerste keer soort van in helemaal natuur geweest. Maar moet je alles van nieuw maken. Ook met vlot moeten we gewoon takken van bomen pakken. Dus het was ook met een beetje moeilijk.
0: Je moest echt wel goed nadenken hoe je dat ging doen.
6: Ja.
0: Dus Femke ging helemaal niet alles uitleggen.
6: Nee.
0: Dus. Je werd best wel een beetje aan je lot overgelaten.
6: Ja.
0: Ze ging niet weg natuurlijk, hè? Ze bleef wel, toch?
6: Ja.
0: Ja. Oh, wat leuk. Ja, het klinkt echt wel een beetje als een padvinderij opdracht, of niet?
6: Best wel.
0: Ja, best wel. Maar vond je dat dan het leukste van die dagen, dat vlot maken?
6: Nee, ik vind het allerleukste. Linoleum sneden.
0: Oké. Okay.
6: En dat portret eigenlijk. Dat was
0: een portret, daar weet ik nog helemaal niks van, volgens mij.
6: Ja.
0: Wat was dat dan precies?
6: Volgens mij met zonnetjes iets te maken.
5: Oh, ja. Kan jij vertellen, Finn?
3: Nou, we hadden ook nog een paar opdrachten. Dat we met hele mooie verf van natuurlijke stoffen mochten we daarmee schilderen. En volgens mij krijgen we dan ook een expositie op de kunstroute.
1: Zo.
0: Ook nog?
5: Ja, nou ja, we hebben eigenlijk heel veel gedaan.
0: Productief weekje was dat.
5: Ja, dat project, ik kan heel kort, ja?
0: Ja hoor.
5: Het project waar jij over vertelt is het Little Sons project, waar Finn ook over vertelt. En dat is een wereldwijd project waar kinderen over de hele wereld aan meedoen. En daarvan, al die kinderen die schilderen allemaal de zon. Onder het mom van The Children of the Sun. The Next Generation. Wow. Ja, het is een heel mooi project. En dat is een wereldwijd project. En ik doe daar aan mee als kunstenaar met kinderen de zon te schilderen zoals zij die in hun leven gemanifesteerd hebben gezien. Dus dat kan zijn in de bergen. Of er was zelfs iemand die had de... Want we hadden net die zon... Hoe heet dat ook weer? Dat de zon even weggaat.
0: Zonnewende.
5: Die hadden we net gehad. Je had zon en bergen geschilderd.
0: Of bedoel je de maansverduistering?
5: Ik weet het niet meer. Maar ze had iets met de verduistering. Vond ik prachtig.
0: Ja.
5: Dus die kinderen hebben allemaal over de hele wereld... En dat komt... Al die zonnetjes van over de hele wereld komen bij elkaar in... Weet je nog?
3: Venetië.
0: Oh, serieus. Gaan jullie zonnen ook naar Venetië?
5: Ja, die zijn al een beetje onderweg. En daar gaan we dus een hele grote zon maken van al die zonnen, van al die kinderen over de hele wereld. Dat is één project. Ander project waar je het over hebt voor de kunstroute, want ook daar doen ze aan mee, is weer het project van de...
3: We hadden doosjes gemaakt en in dat doosje kon je bijvoorbeeld een mooie steen doen die je bijvoorbeeld had gevonden op het eiland.
5: Ja, dat is inderdaad een project voor de kunstroute. Wat we dan weer met de kunstploeg hebben bedacht. Dat is ook weer... En waar ook kinderen aan meedoen. En de vraag was, wat zou jij in een doosje willen doen? En daar hebben deze kinderen ook over nagedacht. En die hebben dus allemaal een doosje gekregen. En daar iets voor gemaakt, getekend, gevonden. En dat wordt dan tentoongesteld op de kunstroute inderdaad. Samen met honderden andere doosjes. Want we zijn nog steeds... Doosjes
0: is een liedje van Annie M. G. Smit.
5: Ik zou jou wel in een doosje. Precies,
0: doen.
5: Ja.
0: Ik weet niet of ik het zo snel kan vinden hoor. Dat had echt heel leuk geweest. Maar,
5: die had ik moeten doorgeven als muziek natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, je kan niet alles. Nee. We gaan even luisteren naar Avicii en Heaven. Dan kan iedereen thuis even nadenken over wat jullie allemaal hebben verteld. Dat is ook belangrijk.

0: Ja, en dat was speciaal voor Samuel, want die is hier de Pokémon-liefhebber. Was het goede nummer, Samuel?
1: Ja.
0: Oké, helemaal mooi. Nou, we zitten hier niet alleen met de drukmakers en Femke Kempkes. Nee, we zitten hier ook met Marcel Harting. En Marcel is dus de dorpsdichter. En we hadden het er net even over, van deze kinderen die zijn ontzettend creatief en goed in
2: heel kunstzinnig,
0: van alles.
2: Ja.
0: Misschien wel even een spoedcursusje dichten, toch?
2: Wat zou het leuk zijn als iemand bij zit die dichter maakt en dat ook durft voor te dragen. Want we zoeken een nieuwe junior dorpsdichter voor het
0: nieuwe
2: jaar.
0: En hoe doe je dat als je begint met dichten? Hoe start je met een gedicht?
2: Hoe start je met een gedicht? Je moet allereerst leuk vinden om te schrijven en om te schrijven wat je bezighoudt. Dat is het belangrijkste. En de Sinterklaasgedicht hebben we allemaal wel eens gemaakt. Maar dat is al een gedicht. En dat is een manier om met taal om te gaan. En wat als dorpsdichter belangrijk is, dat je het ook durft te vertellen voor een groep mensen. Dat je geen schaamte hebt om jezelf te presenteren. En dat is eigenlijk nog belangrijker dan het gedicht zelf. Dat je durft te praten en durft te zeggen. Bij vreemden bijvoorbeeld.
0: Ze durven al best wel goed te praten op de radio, vind je niet?
2: Ja,
0: ik denk dat ze dat al getackled hebben.
2: Ja, dat klopt.
3: Hey, en Marcel, mag ik wat vragen? Want is het niet misschien te vergelijken met een... ik zeg altijd, we vertellen een verhaal met wat we maken. Hè? Dus met een tekening of met wat je iets maakt van klei of waar dan ook van. Dus eigenlijk een soort van verhalen vertellen.
2: Ja, je kleit een soort met woorden.
3: Nou, precies. Is een gedicht maken eigenlijk niet ook... Dat is ook verhalen vertellen. En, dus dat hoeft niet per se... Dat iedereen het snapt of iedereen gelijk ziet van... oh, het gaat daarover of zo. Maar het is eigenlijk gewoon vertalen van... Weet je wel, je vertelt eigenlijk een verhaal wat je zelf kwijt wil.
0: Ja. En hebben jullie het wel eens gedaan, een gedichtje gemaakt? Jij, Julia?
4: Nee, echt niet.
0: Nee? Saar?
5: Ik op school bij Sinterklaas.
0: Oh, bij Sinterklaas. Luca dan?
6: Nee, ik ook niet.
0: Jij ook niet en Finn?
7: Ik heb ook op school voor Sinterklaas.
0: Oké. Okay. Samuel ook misschien?
1: Nee, ik niet.
0: Niet, nee. Ook niet thuis voor papa of mama? Of je zus?
1: Nou, mijn zus wel.
0: Je zus, jij vertelde net, je zus kan best wel goed dichten, hè?
1: Ja, die kan zeker best
0: wel
1: goed dichten.
0: Dus die moeten we eigenlijk charteren voor de volgende echt wel uitzending.
1: Ja.
0: Want wij besteden er wel de hele tijd aandacht aan, hè Marcel?
2: Ja, het zou ontzettend leuk zijn als we de volgende uitzending een jong talent hebben die een gedicht heeft gemaakt. Ja.
0: Ja. Dus iedereen die inspiratie heeft, het maakt niet uit waarover, die mag dat mee naar esther@radioaalsmeer.nl. En wie weet wordt jij volgend jaar tegelijkertijd als ook de nieuwe dorpsdichter wordt gekozen. De nieuwe junior dorpsdichter van Aalsmeer en Kudelstaart. Nou, hoe tof is dat?
2: Ja, dat is voor een jaar. Ik ben zelf voor 3 jaar, maar een junior dorpsdichter is voor 1 jaar.
0: Ja. Ja. Of ietsje meer dan.
2: Maar, een beetje
0: maar
2: plus.
0: Komt goed. Hey, maar kun jij die kinderen misschien een spoedcursus geven?
2: Goh, een spoed... Nou, ik heb wel nu gedicht gemaakt tijdens uitzending.
0: Okay,
2: is dat de bedoeling? Of?
0: Dat is ook wel een soort van spoed. Vinden jullie niet? Zijn jullie nieuwsgierig naar wat hij geschreven heeft?
1: Ja, zeker. Ja,
2: ik dacht aan het einde van de uitzending, zeker. Maar je kwam met die 50 seconden. Nou, dat is toch ruim, dacht ik. Oké. Okay. Drukmakers snijden met linoleumsneden onderwerpen aan. Ontdekken wat ontstaat als met ecoline, inktenergie 4 elementen worden uitgebeeld. Vuur als vliegjes gedrukt op sneeuwwit A4-landschap. Een vliegtuig in groen, luchtballon in blauw. Kleurrijke ontdekkingen als aarde. Kleimagneten vormt, overgoten met vlierbessensap en brandnetelsoep. Als zon wereldwijd beschilderd straalt... waaronder 183 Pokémons badend zich verstoppen in ronde takkenhut. Op een eiland op een eiland waar warmte wordt gecreëerd bij de kunstploeg. Als water waar je vlot creëert als je per pontje overtocht moet trotseren. Als lucht van zeefdruk naar zweefdruk. Vlinders brandnetel fladderen in een eter van fantasy. Drukmakers snijden met linoleumsneden onderwerpen 4 elementen als basis voor bijzondere expositie op 11 september met gratis handtekening.
0: Wauw. Nou jongens, klappen.
6: Prachtig.
0: Maar dit is een voorbeeld, Marcel. Wat wij natuurlijk nu allemaal willen weten is, hoe doe je dat?
2: Een gedicht hoeft natuurlijk niet te rijmen. Ik haal een hoop woorden uit en daar probeer ik ja, verzinnetjes mee te maken. Dus, ja, hoe doe je dat?
4: Eigenlijk is het een beetje zoals een liedje schrijven.
2: Ja.
0: Ja, hoe doe je dat dan?
4: Ja, dat, ik ben geen dichter, hè. Maar ik denk dat we best wel iets kunnen bedenken hier. Als we een woord doorgeven, of jij zegt een woord en jij reageert erop. Dus ik begin bijvoorbeeld met brandnetel en dan zeg jij...
5: Soep.
4: En dan zeg jij...
5: Brandnetelsoep in de martelkamer.
4: En dan zeg jij... Pas is ook een woord. Dan zeg, geef je hem door, Vin.
5: Pas lekker als avondeten.
4: Oké, we hebben nu brandnetelsoep. Was lekker in de martelkamer. Was lekker als avondeten.
0: Ja, is er ook nog een Pokémon die daarvan houdt?
2: Hoe heet die?
1: Met een waterwolf.
4: Met een waterwolf.
0: Nou, tuurlijk.
4: Volgens mij hebben we een soort van...
2: Ja, een brandnetelsoep in martelkamer was lekker als avondeten met de waterwolf.
4: Jee.
2: Nou, we hebben al een verhaal.
6: Ik vind hem ook.
0: Ik zeg krul eronder.
2: En eigenlijk is dit gedicht een samenvatting van wat jullie nu allemaal bedacht hebben.
4: Ja.
6: Ja.
4: Zo gaat dichten dus eigenlijk. Ja. Net zoals tekenen. Je begint misschien gewoon...
5: Super makkelijk.
4: Ja.
0: Eigenlijk is dichten ook een beetje woorden geven aan je gevoel. Want met woorden, als je echt normale zinnen maakt... dan is dat soms een beetje moeilijk en statisch. Maar als je gevoel wil uiten... dan heb je daar veel meer vrijheid voor nodig. En dat kan makkelijker in een gedicht. Snappen jullie wat ik bedoel? Of denk je van, nou, klet maar.
5: Ik snap het wel, hoor. Beetje.
0: Oké.
4: Ja, ik denk dat gedichten namelijk vaak een beetje een ingewikkeld... dat je dan gelijk ingewikkeld denkt. Maar eigenlijk is het heel erg leuk en heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon met woorden. En dat mag je dus doen zoals jij het wil. Er zijn ook gedichten die gaan als streep, streep, stip, stip, poep, scheet. Dat kan ook een gedicht zijn, hè? Ja, dat is gelijk wel weer heel raar. Maar het is dus echt heel veel vrijheid met woorden eigenlijk.
0: Superleuk. Nou, wil ik eigenlijk aan jullie vragen... als jullie zo terugkijken op dat hele project... Hè, waar jullie als jonge druktemakers aan deel hebben genomen... zouden jullie dan volgend jaar als er weer zo'n... noemen we dit een project, Femke?
4: Volgens mij heet het officieel kunstlab.
0: Als er zo'n kunstlab is, zouden jullie zelf weer gaan... of het anderen adviseren om zeker te doen? Ik ben heel benieuwd, Vin.
6: Ik zou zeker gaan.
0: Jij zou
6: en
0: zeker
6: ook,
0: gaan?
6: Mijn vrienden adviseren.
0: Oké. Heb je er al een paar op het oog die misschien wel mee willen?
6: Nee, dat nog niet.
0: Dat nog niet. Jij dan, Luca. Ik zie je kijken.
6: Ik heb één iemand volgens mij meegekregen om mee te gaan met de kunstlab. Volgend jaar.
0: Volgend jaar. Oh, wat cool. En Femke, vanaf hoe oud mogen kinderen hier aan deelnemen?
4: Oh, ik ben altijd voor heel breed. Ik vind dat eigenlijk altijd heel erg leuk. We hadden nu van... Wie was de jongste?
6: Zeven
4: tot 14, denk ik.
6: Nee, 13.
5: 7 tot 13.
4: Oh, zie je, ik weet het zelf niet. Maar lekker breed, want dat is hartstikke leuk dat ze ook elkaar... ik geloof niet zo dat leeftijdsgroepen zoveel van één leeftijdsgroep bij elkaar... Dat is, wordt een
0: is
4: beetje
0: een gezin ook niet, hè?
4: Nee, precies. En dat wordt een beetje competitief zou dat kunnen worden, zoals in een klas... Nou ja, ik vind het juist heel fijn als we lekker breed zijn. Maar jullie moeten het niet te veel reclame maken, want dan wordt het veel te druk.
0: Oké.
4: Je moet het wel een klein beetje geheim houden natuurlijk.
0: Oeps. Ja, maar dit waren er 10, hè?
4: 10 is perfect. 10. Hè?
0: Ja, oké. Okay.
4: Nee, het is superleuk. En ik vind het heel fijn dat kinderen zo de kans krijgen om... Nou ja, weet je, het gaat niet over kunst. Kunst vind ik altijd een ingewikkeld woord. Maar het gaat over dat... Voor mij is kunst een vrijplaats waar kinderen kunnen... zijn wie ze zijn en waarin ze hun eigen beslissingen mogen nemen. Als we maar lief zijn voor elkaar, heb ik altijd gezegd, en voor onze omgeving. En waar je eigen beslissingen mag nemen, waar je eigen keuzes maakt. Dus ja, dat vind ik heel tof dat we kinderen die mogelijkheid kunnen geven. Want dat maakt je sterker als mens.
2: En dat iedereen het kan zien hier bij de Oude Veiling.
4: Ja, dat is natuurlijk
2: dat
4: heel
2: iedereen
4: tof.
2: Kan zien wat je gemaakt hebt.
4: Ja,
2: dat
0: jij zegt de Oude Veiling. Ik denk Venetië.
4: Venetië, de kunstroute. Ja, we komen op heel veel plekken terug. Ja, ja.
0: Heel gaaf. En dat allemaal door Cultuurpunt, die toch deze dingen bedenkt.
3: Cultuurpunt
0: met kunstenaars uit Aalsmeer om dit soort...
3: Ja, support your local, denk ik dan. Dat is heel tof. Er is zoveel moois hier in Aalsmeer zelf. En dat we dat dan aan kunnen bieden. Ja, en Cultuurpunt is daar een fantastische...
0: Initiatiefnemer in, hè?
3: Organisator in, ja. En die pikken dat dan ook op met de tentoonstelling. Want ze hebben hier een prachtige ruimte waar iedereen zo binnen kan lopen. Het is gewoon openbaar toegankelijk.
0: Ja, en dit superleuk. Stukje is echt huiskamer van Aalsmeer.
3: Ja, en ik vind het dan ook heel tof dat die kids daar een plek krijgen. En dat andere mensen dat weer zien. En zij kunnen het weer aan anderen laten zien. Nou, daar groei je ook een beetje van, toch? Een beetje trots? Zijn jullie niet een beetje trots dat jullie... Ja,
5: ik ben heel trots.
0: Heel trots. Superleuk. Zeker. We gaan even luisteren naar Koen en we zijn zo weer terug.

0: Ja, goedenavond. En daar zijn we weer. U luistert nog steeds naar Echt Wel. Ja, en dit is een kinderprogramma, dus ik kan van alles. Er heeft net iemand een heleboel oefeningen laten zien. En Saar, wat waren dat voor oefeningen?
1: Even rekken en strekken.
0: Ja, maar ze kan haar been optillen tot boven de navel. Dus dat is echt heel knap. Ja, we hadden het net even over dichten. En Marcel heeft al live gedicht. Maar het is bijna de praamrace. Het komt er heel snel aan. Doen jullie ook nog mee met de junior praamrace toevallig?
1: Ik niet.
0: Nee?
2: Ik ook niet.
0: Oké.

0: Houdt, hè? Ja. Tot 40 jaar mee.
1: 40 jaar doet hij al.
2: En dus, er is momenteel ook een expositie van die pramerace in het gemeentehuis. En die is vandaag geopend. Maar ik heb een gedicht geschreven over voor de pramerace. Thema is gespiedenis. Surfeiland zag ze rennen. Beurers petjes met pret. Te praam en te punter. Vol houtrot, vers in teer. Naar Topsport, Brandewijnsloot. Die desdaags nog ongedempt haar bootjes ontvangen mocht. Penta's van Hein de Verre. Wrakjes na jaren onder bagger. In reanimatie voor sensatie. Die heel Aalsmeer deed daveren. Zo ons proot sportief bracht ontbijt. Palaver en schoonmaakactie. Wanneer eerste elsjes hun pollen over zudden lieten waaien. Ze zonken verloren spietjes, brachten liedjes als drive-in disco met beat, versterkt door twee cilinder. Varregat participeerde, regels frustreerden, deden bijna das om groeiend evenement. Er kwam junior variant, feest langs waterkant, 40 jaren evenement gehuld in mist van twee takken rookt. Zaterdag varen we de race, de rest is geschiedenis. Dat is voor de Pramerace.
0: Superleuk, dankjewel.
2: En de junior pramer is ontzettend leuk om mee te doen. Als je de kans krijgt, zou ik zeggen, doe mee.
0: Ja, dan moet je wel iemand kennen met een praam. Ja, dat is wel de detail. En een papa en een mama die wil varen. Dat is ook niet onbelangrijk.
2: Ja, maar er zijn ook wel eens pramen zonder kinderen. Dan kan je doorgeven van, we hebben een groepje kinderen wil varen. Er zijn er ook teams die graag met je willen varen tijdens die praam.
1: Ik bedenk me opeens dat we dan misschien volgend jaar moeten gaan voor een kunstlab praam tijdens de pramenrace.
3: Ja.
1: En dan kunnen jullie je eigen kostuums bouwen en decors maken.
3: Ja, dat is echt leuk.
1: Dan ga ik ook eens een keer meedoen met de
0: praam. Dat was een goed idee. Ja,
2: als je tijd bent, geef het aan. Zijn er vast teams die met je willen varen.
1: Er altijd mogelijkheden zien. Ja.
0: Superleuk. Nou, houd ons op de hoogte. Dan kunnen jullie daar weer over komen vertellen volgend jaar. Vinden jullie het leuk om nog een keertje terug te komen op de radio?
3: Ja, zeker heel leuk.
0: Zeker weten. We hadden het er net over of alles wel hadden benoemd. En toen zei iemand, volgens mij zei jij wat, Samuel, waar we het nog niet hadden gezegd. Of was jij het niet?
1: Nou, volgens mij wilde Saar heel graag iets vertellen over een trampoline en een schaap. Wat natuurlijk superleuk is. Maar ik had nog een vraag aan jullie.
0: Trampoline en schaap.
1: Hebben jullie verteld over... Want uiteindelijk gaat het ook over jullie tentoonstelling hier nu, hè, in het cultuurpunt. Hebben jullie verteld hoe je dat eigenlijk doet, zo'n linoleum maken?
3: Nog niet.
1: Nou, misschien is het leuk om heel kort even te vertellen over die techniek. Want dat hebben jullie wel geleerd.
3: Ja.
1: En mensen snappen er geen hout van. Dus het is best wel leuk misschien om even te vertellen.
0: Nee, maar het is ook van linoleum. Hè? Schrapje.
1: Linoleum.
0: Oké, ik zeg het ook nog verkeerd. Linoleum. Nou, vertel, Saar, hoe maak je dat?
3: Je hebt dus zeg maar gewoon een plakje linoleum. En dat ga je eigenlijk met een heel scherp mesje. Die eigenlijk gewoon... een soort boogje en dan snij je hetgene weg wat je niet wil zien. En hetgene wat nog hoger is, dat zie je. En dan ga je er met verf of inkt overheen.
1: Hoe doe je dat?
3: Dat met zo'n pak je roller. Met een rollertje en dan...
0: Zo'n verfroller waar je ook weer muur mee schildert?
3: Ja.
0: Nee. Of iets anders?
3: Iets kleiner. Ja, iets kleiner.
0: En waar zijn die van gemaakt dan?
3: Volgens mij hard plastic.
0: Ja.
3: En
0: Femke knikt hoor, dus je zit volgens mij warm.
3: En dan snij je, zeg maar, eigenlijk heel veel weg. Want het meeste wil je niet zien. Of je moet die juist andersom gooien. En dan ga je verfrollen.
0: Mm-hmm.
3: Dan ga je eigenlijk dat linoleum, dat pak je. En dat stamp je eigenlijk gewoon heel erg hard op een papier. En dat rooi je dan even aan. En dan heb je een mooie afdruk van je eigen linoleum.
0: Ja, prachtig.
1: Kind kan de was doen. Nee, het is echt heel leuk. Wat het lastige... Het is een druktechniek. Een grafische techniek, zoals je dat noemt. En wat het toffe is, is dat je dus andersom moet denken. Dus, en daar hou ik heel erg van, hè? Omdenken. Dus andersom denken. Want je moet dus positief-negatief denken. En had er nou iemand tekst? Of letters of cijfers?
0: Dat wordt natuurlijk helemaal ingewikkeld.
1: Had er iemand tekst? Ja, hè? En wat gebeurt

0: De eerste keer?
1: Dat het was omgekeerd.
0: Want je moet natuurlijk werken in...
2: Omgekeerde.
0: Spiegelbeeld.
3: Ja, natuurlijk. Dat maakt het wel extra lastig. Is het uiteindelijk gelukt, Ilia?
1: Ja, maar met geen letters en cijfers.
3: Nee, dat was toch beter. Ja.
0: En het leuke is dat je dus niet één hebt, maar...
1: Meerdere.
0: Ja, je kan reproduceren. Dus het is echt een reproductietechniek. Dus je kan er... Hoeveel afdrukken kan je maken?
2: Ik denk wel 1000.
0: Ja.
2: Want als je het gaat tekenen, dan moet je 1000 keer tekenen. Maar als je linoleum slijt, dan moet je alleen maar 1000 keer afdrukken. En dat afdrukken is niet heel veel werk.
3: Ja, het is een van de eerste drukkunsten, toch?
0: Ja.
3: Ja. Vroeger maakte ze volgens mij veel pamfletten mee en dat soort dingen.
0: Ja, affiches. Ja, en eigenlijk ook... Ja, gaan we geschiedenis doen, maar het is natuurlijk ook wel heel leuk. Boekdrukkunst, hè? Zo de eerste boeken of kranten werden eigenlijk... Nou ja, niet uit linoleum gesneden, maar wel zo allemaal per stuk gedrukt.
3: Maar dat is wat anders dan wat Anton zingt, want die heeft het over de enige. En dan wil ik jullie heel erg bedanken over dat jullie...

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
5: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
6: Welkom terug, een nieuwe Harmonic Regatta met mij, Frazo Vivace. Dit is editie 29 en wat ga je allemaal horen? Zoals je gewend bent, we gaan van deep naar progressive. Ik denk dat we onder meer wel langs Kleur komen, Klanksberg, Above and Beyond, hoe kan het ook anders? Fred Falcon, Alan Braxx, Littlefoot, Durante, San Mateo Drive, Groove Armada, The Shapeshifters, Rufus en Chaka Khan en Sting. Ja, nou, hoe ver we komen, dat gaan we meemaken. Maar in ieder geval gaan we dus lekker van deep naar progressive. Voor de kenners onder ons, die zullen dit type beat wel herkennen. Dit is Comeback Kids van niemand minder dan Spencer Brown.

is Harmonic Regatta, editie 29. We trapten af met Spencer Brown en Comeback Kids. Je hoorde net Kleur met Lania Kea in de Innerverse remix. We gaan hier lekker verder met Klangsberg. Dit is One More Day.

Above and Beyond in die bekende samenwerking met Zoe Johnson. Die komt heel vaak voor. Carry Me Home, maar dan wel in een remix van Closette. Daarvoor Klanksberg, One More Day. We gaan hier verder in Harmonic Regatta. Iets meer groove, Fred Falk en Alan Bragg's Intro. Maar dan wel in de remix van diezelfde Fred Falk.

Helemaal uit Australië. Jawel, Littlefoot, ook wel bekend onder zijn echte naam Dave Winnell. Dit komt van zijn album wat hij, ik denk, 1-2 jaar geleden gemaakt heeft. Dit heet Winter Solace. Daarvoor hoorde je Fred Falk en Alan Braxe's intro in de Fred Falk remix. De absolute legend. We bouwen lekker door. Harmonic Regatta, nummer 29. Met mij, Frezo Vivace. Met Durante, Ancora in de Totally Enormous Extinct Dinosaurs remix.

prachtig, melodieus. San Mateo Drive, Dreaming. Dit is nou precies waarom ik mijn show Harmonic Regatta noem. Mooie melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het allemaal maar op. Hiervoor Duranti met Ancora in de Totally Enormous Extinct Dinosaurs Remix. En we gaan verder met Groove Armada, bekend van My Friend natuurlijk. Maar dit is een relatief nieuwere van hun. Love's Theme.

Ja, wat is dat lekker, hè? De Shapeshifters, wat zijn ze goed. Finally Ready met Billy Porter. Daarvoor hoorde je Groover Mannen met Love's Theme. Dit is Harmonic Regatta, nummer 29, met mij, Frezo Vivace. We gaan verder met Rufus en Chaka Khan. Any Love in de Sergeant Slick's Discotizer Recut.

0: Ja, Sting in Harmonic Regatta. Wie had dat gedacht? We begonnen met Spencer Brown, Comeback Kids. Daarna Kleur, Lania Kea in de Innerverse Remix. Klanksberg, One More Day, Above and Beyond Zoe Johnston met Carry Me Home in de Close Set Remix. Fred Falk en Alan Braggs met intro in de Fred Falk Remix.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt

0: van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1, maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte en het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.